Maar het was er van het geval. Autodemo's op je wielen, zie je hier nu overal. Autodemo, autodemo, roratiga. Dum,